0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abikie.
5: Zit meer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: My mond is op jou. Dis net my mond wat daar raak. Dien daran sal, en sal niet. My mond is op jou. Dis net my mond wat daar raak aan jou mond, hoor. Ons sien mekaar nou.
1: Goeiemorgen, morning menne gesaldes, dankie vir kapitein. Eerstens wil ek net sê sterkte vir die skaver, ook vir totaliteites, die families van hulle, wat vandag hulle broers gaan ter ruste lê. Mag God hulle siele versterk en hulle tranen afdroog. En al my Eden maatjes, mooi en een lieve dag, dankie Mabien vir jou een saggevende preek van vanochtend, ek waardeer het. Mooi en een lieflijke dag vir allemaal, my familie, jou familie, allemaal de familie, niemand uit te sluit die. Hoop en liefde julle eie antipoppie.
2: Thank you, Father, for hearing the prayer request today. Thank you that you will answer and you will provide to each need today. For once again, we know the God that cares for the sparrows will care for us. Open now once again the windows of heaven. Pour unto us a special blessing this day that we may just praise your name. For thou art worthy to be praised. Those that have been blessed with a birthday and an anniversary, Lord, be gracious to them, for they too will give you praise from the depths of their hearts. Hear our prayers, we give you thanks this day. In Jesus' precious name we pray. Amen.
3: Geliefdes, baie, baie dankie dat u ons die voorreg gegee het vanoggend om u weer eens te bedien. Mag die Here u ryklik seën. Volgende week, selfde tyd, selfde span, onthou indien jy nie uitweg in hierdie dag het nie, die Here het een vir jy, Maranatha, tot dan, Shalom.
4: Dan het nu nog een laatste besoekie deurgekom, sterkte sister Rachel, rondganger met die ingaan van jy skoonsister, liefde van Dori, Psalm 23, wil ek net aan u voorhou, die Heere is ons Heerder en mag allemaal een geseënde dag hee.

kan die Suid-Afrikaanse Weerdienste webblad gaan besoek by www.weathersa.co.za. Hulle is ook op sociale media platforms met op facebook.com/weatherservice.

0: Hartelijke goeiemorgen. Ze is al vast bij ons aangesloten. Die klanken daarvan. Bongo Muffin met The Way. En dan voor Bongo Muffin was dit geweest niemand anders als Tina Turner. Met Simply The Best. Ingeschakeld op Eden FM. In stem in je hart van die paradijs. Mijn naam Lavinia Boerter, a.k.a. Lady Von B. Keeping you company on a Saturday morning up until 10 o'clock this morning. So daar het hy dit, daar het hy dit. Ons sê baie dankie vir die manne van die Morning Manne span, wat vir ons nou lekker besig gehou het en vir ons die geestelike boodskap gebring het om ons op die pad te sit. Baie, baie dankie daar, broer April en Dennis en span, daar nou daar met julle se boodskap vir ons van ochend. Nou ja, toe, binnenkort gaan ons een draaikie by die winkels maak en zodra ons by die winkels gewees het, dan kom ons terug en ons vat u terug in vandagse tyd en ons gaan u deur die program kan vat. Maar voor ons daar kom, hier is eers a snap met the power and I really do hope that you've got the power this morning.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Mais pour le trust pour Maria Arantza, ou si tu as les quatre barres à trust, la barre les compétiteurs, c'est un peu comme une autre carrière. Mais on ne dit pas rambaye dans le
1: Daar zijn hier genieter in bederf. Haar beslis vandaag. Ze kunnen horen, die huismensen is al aan die gang. Hulle is redelijk aan die gang daar in die achtergrond.
2: Goedemorgen, Lavinia. En goedemorgen, gelukwens aan Jamai. En ze hebben vandaag, ja, ze hebben dag, dag geniet. En dan die dag nog bij, bij, ja, was pa. En dan ma, en dan pa. En allemaal aan de familie. Dank je.
1: Bye, donkey. And now it's time to listen one of another superwoman in music. None other, niemand anders as Alicia Keys met No One.

So binne die volgende 4 minute of wat, dan is dit ons gebedtijd saam met Daniel. And right after that, onmiddellik na dit, is dit C.C. Winans, The Goodness of the Lord, ne?

0: Ja, nee, hartelijk goedemorgen aan jouw Lewine, alle eerden, vrienden, familie. Ja, nee, Lewine, ik wou hem jou niet aan, hij paalt die niet, hij is nog in het bed. Hij is nog in het bed, zo wou hem jou niet aan. En hij is ambtelijk met vakantie ook, zo hij leer laat vandaag. Allemaal een lieflijke dag hier, hoor.
1: Daar is hy kevoeks en so wat kevoeks vir ons, so is knap na 8 uur toe, waar ons dan nou gaan stil raak, en ons oor na boe gaan lig, waar Daniel vir ons gaan bid, vir ons vrouwe. Daar is hy, baie dankie kevoeks, ek hoop jy bederf ook weer die vrou vir vroukie vandag, ne?

0: Ja, dan even goedemorgen, good morning.
1: Morgen, Wilja.
0: Moeder Anna.
1: Dank je voor ook wat je doet. Wat groot gewaardeerd. Yes. Ik wil ook sterkte zeggen, allemaal de liefdes verloren. En dat gaat ook opgrassen, gestaan sterkte. Voor die mannenfamilie, met ook een broer verloren. Gewoon betrokken, missen daar.
0: Baie dankie Anna, mooi geseënde dag, hoor, goed gaan.
1: Ja, mooi, bye.

0: Levine, my hart gaan uit aan almal wie vandag môre en môre voor oop grafte gaan staan. Sterkte, dit kom van Miriam Esau van Slangrivier.
1: Môre Levine, Charlton Prins hierso. Ek wil net graag weer eens verhaal van my auntie Eggie Pretorius en van Constance Pretorius sterkte toe wens met die enige van Uncle Isaac. Ek dink aan julle en die Here sal julle dra. En dan ook aan al die mense wat geliefdes verloor het, nee, sterk dan allemaal.
0: Daar sê baie, baie dankie, Alte Charlton.
2: Goeiemorgen Lavinia Botha, goeiemorgen al ons Eden FM families, goeiemorgen. Ja, wanneer daar die lied speel en Angels, ja, dat is een nieuwe song, wat nie een nieuwe song nie, is ek maar een oude song, man. Noah sing, I still call your name, mama, dan is maar nie lekker nie, man. Petroferen we vanochtend vir al ons families, wat geliefdes vanochtend gaan begraven, wie voor een oopgraf staan. Wil ek sê, baie, baie sterkte, en mag die troos van die Here julle vergesel en omvou en wie dat die Here is naby die wie gebroke van hart is by die gate van vieren in die oorang.
3: Môre Lady Bondi, ek wil net baie sterkte sê aan Elise en haar familie met haar broerse begrafnis en ook baie sterkte aan Major Marius, my, sy familie, wat om vandag te rustig aan lei, baie sterkte aan die breie families, en dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Dankie, Lady B.
0: Daar, sy Antima, baie dankie.
4: Goeiemorgen, Lavinia Botha. Ek wil net daar van die Iris verlaat wat die ingegaan het, ek kinders sê my innige meegevoel en ek weet, hulle staan bedag voor een oop graf, maar die Here sal die trane afdroog van die Jean van Mosselbaai.

Ja, Lady von B. Wat ik nog weer een braak maak. Ik wil ook niet namens mijn familie zeggen, bij sterkte aan die verlaatkinders, wie ze malen ontvallen het Iris. Ons het bij sterkte aan die brede familie, die van Rooyens en die verlaat. Bij sterkte. Ons het niet bij je woorden niet. Ons kan niet sê baie sterkte vir mekaar. Want dit is nie lekker nie. Baie dankie, Lady Bonnie.

0: Sangha.
1: Daar zijn spikjes, nee, je eet het op je birthday. Je eet het, je eet het. Je mag maar zang, hoor. En dan ook veel geluk. Ik zie dit is jouw verjaardag voor vandaag. Mag daar, mag God voor jou rijkelijk, rijkelijk zien. Daar zijn spikjes. Ik wil net van mijn pa, oor, ik wil net van mijn pa zijn spikjes. Lekker verjaar vandaag geniet. Baie lief voor jou. Zo, ik probeer nou uitmaak. Van wie? Hierdie. Wie daar nou daar so mooi gesing, nee die na. Die stem klink bekend, die stem klink bekend. Telefoonnummer eindig wat daar, maar die pa moet daar natuurlik spekkies wees, ne? Van hierdie mooie stem daar wat nou daar deurgekom het. Intussen wag ons vir u se antwoorde op die vragies wat ons gevra het. Today's tune row sounds like this. Die eerste ene sê het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. Dis die eerste een, met daar die liekie ontrafel. Die tweede een, waar of false? July's full moon is the strawberry moon. True or false?

0: Yes, I'll still choose you every day. Ja, ik kies jou nog elke dag, nee? 25 minuten.
1: Rarig.
0: Ja, iedereen heeft jouw stem hier in het hart van die paradijs. Kom, lach niet.

Pak ons op hoor, George Hoor, hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En op hierdie oomblik, as ek my mooi kan sien die telbord, wys my dat Pakkelsdorp Hoërskool 10 punte het teenoor die 5 van George Hoërskool. Daar is al so bykans 28 minute wat verstreke is van hierdie wedstrijd, wys dit hier op die telbord vir my. En ons sal so die loop van die tyd vir jou woord te bring van die wedstrijd, die finale wedstrijd, die hoofwedstrijd wat op hierdie oomblik aan die gang is hier op die Pakkelsdorp Pakkelsdorpse sportsvelde. En wat een wonderlijke wedstrijd, pop vol toeskouers, skooliere, onderwijsers, ouers, gemeenskappe van die groter Pakkelsdorp en dan ook die groter George omgeving, dit is daar in Conville, Rausmose omgeving, wat deurgekom het hier na Pakkelsdorp toe, om vandag se FNB Clashy Clash by te woon en hulle span te ondersteun. Baie welkom en kom ons maak een draai by die winkels, ons maak veel muziek en dan kom ons terug. Dan is ons verder met van die ondersteuners, van die toeskouwers, ons gesels met van die spelers ook wat deel uitmaak van vandagse geleentheid.

0: Das hier ist mit Paradise, das ist in FM, das war's, who was the boss, so in die Achtergrund, bye bye, lekker om samen te gaan keier. En nou is het van mij so'n goeie geleentheid om te gaan keier ook samen met van die legends, om het so te stel. Stel jezelf voor aan die luisteraars, asseblief.
1: Goedemiddag luisteraars, dit is John Junis hier van Pakkersdorp. Ons het begin Pakkersdorp, Hoërskool, 1976.
0: Jo.
1: En ik het 1979 klaargemaakt en vanaf 1976 tot 1979 het ik voor Pakkersdorp aan de Aasbank gespeeld.
0: Ja.
1: Maar nu stel ik eerst voor mijn kaptein van 1976,
0: hey.
1: Meneer Edmund Fortuyn.
0: Meneer Edmund Fortuyn, hoe gaan we met u?
2: Goedemiddag meneer. Dat gaat goed. Het is een goed voorrecht om vandaag hier te kunnen praten over de radio met die rugbyliefhebbers.
0: Yes, yes.
2: Ik heb 77 aangesteld bij Pakkersdorp hoor. Ik heb 78 klaargemaakt. En daar die 2 jaar heeft ons uitstekende rugby gespeeld.
0: Yes.
2: Tot waar onze spanning opgebreken was. Wat die jong mannen bij gevallen. Dan heb ik ook voor Evergreens gespeeld.
0: Ah.
2: Ik heb voor Overlegs gespeeld. Ik heb dus op de college, de UKSK.
0: Een Oudtshoorn.
2: Een Oudtshoorn.
0: Yes, yes. Dat is lekker, dat is lekker. En hoe voelt het om weer terug te wezen en te zien die jong mannen van e-school waarvan ik kom?
2: Hulle raak bij die dag kleiner, ons was goed. Ons was goed toen ons speelde.
0: Yes,
2: en,
0: yes.
2: En menigmalen het ons pad voor ons opgehaagloop.
0: Ja. Als er nou een staaltje is wat ik kan vertellen. Als kaptein, wat zal die stijl geweest?
2: Ons het een keer daar op Brouwenzaal gaat spelen.
0: Oké. Okay.
2: En Jeffrey van Diel was in die span. En ons het geweet, als ons hom van die veld afkrijg, dan gaan ons die wedstrijd winnen.
0: Yes.
2: So, hij is toe afgehaald daar die dag.
0: Ja.
2: Een van die spelers.
0: En het jullie toch gewen?
2: Ons het gewen.
0: Ja, so, hij was eigenlijk die spijker in die kist geweest.
2: Die doring in die vlees.
1: Hij is er nog aan de kont nog. Mijn staartje vertel.
0: Alsjeblieft.
1: Nou, ik het in die vorige gespeeld, die Vaskopstad.
0: Ja.
1: Nou, ons had een wedstrijd daar op Mosselbaai gespeeld. Tegen Sabra, hoor. Nou, ik had in die slaggewerk, zo'n slaghuisgewerk. Zo, ik was een sterke mannetje hoor.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Nou had ik gelijk om zo'n rooi zweetbandje te dragen. En die dag, dus ik nou baie rooi met die rooi zweetpak. Zweetbandje.
0: Ja.
1: En ik vraag toen achterna af die kapitein, hey, wat het van mijn zweetbandje geworden? Maar dat is toen ik nou zo met die mannen een beetje een stooi gevegaard had daar.
0: So, dat was niet roven daar, dat was harde dagen.
1: Harde dagen. Nee, we zijn die feiten slaan niet, maar we zijn elkaar geknappeld.
0: Yes, yes, yes. Dat was wel lekker. En hoe voelt het voor je om hier te wees?
1: Ach, te lekker man, te lekker. Die geest is lekker. Daar jaren, ik kan onthou onze eerste game hier tegen Tien George, hij nog een hapje overveldje.
0: Ja.
1: Yes, die man. Ons is nog net vanaf 1976 bij elkaar gekomen. En daar is nog wel een gevestigde school, want ik kom ook af vanaf.
0: Ja.
1: Maar toen we die school niet opgaan,
0: toen
1: zeg ik nou zomaar hier verstaan.
0: Ja.
1: En hij man is dik hoor. Jee. En nou is Frank Damens is in die span. Hier van Pakkersdorp. Nou speel hij tegen zijn bierman Shalo Karelse. En die twee van elkaar. Ik zeg jou, dat was een robberdag daar hoor.
0: Ja, yes.
2: Ik heb net gezegd, die korant opschrift moest geweest zijn. Bierman slaan, bierman.
0: Nou, ja. Oeh, ik wou, die mannen was daarom bij lief van elkaar, ja. Vriendelijk achterna geweest.
2: Ja, nee, wat bij ons was het lekker geweest.
0: Ja, yes, yes.
2: Maar het was een derby en een klapharde derby.
0: Derby geweest, yes.
2: Dit was vandaag.
0: Ja, ja, definitief. Enige iets wat u mee laatste wil afsluit, boodschap aan die gemeenschap. Ik denk dat jong mensen wat vandaag is, hele kom uit die era uit waar daar goede sport was. Hoe was die ondersteuning geweest van die gemeenschap?
2: Ik wil net baie dankie sê vir die borger, wat die geleentheid ondersteun.
0: Yes.
2: En is een groot poging van hulle kant af. En dan die schoolse cultuur. Het ook baie goed is, ons is allemaal één. Gezind met elkaar. Ja.
0: Daar zei.
1: Ja, nee, ook van mijn kant af. Nee, ons wil graag op de gemeenschap beroep doen. Kom, ondersteun onze kinders, man. Jenne, en leg die mannen op, man. Ja. Die mannetjes moeten allemaal vangbaar worden.
0: Yes.
1: Dat is volgens mij in ons hele potentieel.
0: Ja.
1: Dank je, Jason.
0: Ja. Bye, dank je. Ik ben een gezien daar. Het was lekker om te gezels. Yo. Daar zei, dat is jouw stem in die paradijs, dat is hier in FM. Baie lekker gesels met van die alumni van die skole. Gesels met ou mannen wat, as ek sê oud praat ek van ervare rugbyspelers wat kom gesels het hier saam met ons. Baie welkom vir u wat ingeskakel is op jouw stem in die paradijs hier in FM. En ons kyk saam met u vanaf die FMB Clashy Class tussen Pakkelsdorp Hoërskool en dan ook George Hoër. En die telling op hierdie oomblik is 10-10, wat ek sien hier op my telbord, 10-10 vir hierdie twee spanne. En ons gesels en keier saam met jou en bang vir jou ook so die telling van vandagse wedstrijde. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM en dis ons plezier om saam met jou te kan keier. Bye, welkom.
3: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Der show Stemmende Paradise, der Siren FM, mit mir halfway von der Black Eyed Peas hier auf Siren FM. In Italien wird die Uhrmelk angeschrieben als 37 für George Wurzko, 22 für Pakkelsdorp Wurzko. En wat een titanische strijd tussen die twee spannen. 61 minuten wat voorbij is al van die wedstrijd. En ik zeg voor die scharen wat op hulle voeten is. Die scharen wat skreeën. En die scharen wat hulle span aan jou bier. Op die laatste wedstrijd. 22 voor Pakkelsdorp Hoërskool. 37 voor George Hoërskool. En die niet gewonnen wat die telling is. Daar heeft hij dit. En titanische strijd tussen die scholen. Hulle wil die win. Wel hulle hou hier in Pakkelsdorp. Dus ook Pakkelsdorp hoor. Maar die span van George hoor. Sê, hulle wil graag die beker samen met hulle vat. En op hierdie oomblik lyk het na Pakkelsdorp, na George hoor, wat die trofee gaan samenvat na Pakkelsdorp of na George hoor school toe. Maar ons kyk maar wat gebeur hierso met die laaste paar minute van hierdie wedstrijd. En hierdie twee spanne wat titanisch is om seker te maak dat hulle vandag wegloop met die lauwere en met die titel as die FNB Classic Class 2026 wenners hier op Pakkelsdorp Sportsvelde. Baie welkom vir u wat ingeskakel is 10 minute oor die uur van 2 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons moet het drama by die winkel. Wanneer ons terugkom, dan gesels en kyk ons verder saam met u hier vanaf die Pakkelsdorp of Pakkelsdorp se sportsvelde hier in George.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Yewena, zinjoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngaphana ngapha.
3: Hey, zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Ayizifumaneka ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#, uzikhethele zakho i Motown bundles.
2: Yeah, yabona le Yiyo, i-chat ezithexhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
1: FM George 93.8 FM Stereo.

Dat is jouw Stem in de Paradijs, dat is Eden FM en die klanken van Mary Gray, of Macy Gray eindelijk op Eden FM. Getiteld Sweet Baby op Eden FM, jouw Stem in de Paradijs, 7 minuten voor de eer van de 3 uur. Jason Stan in jouw gezelschap en bye bye, leuk om samen je te kunnen kijken vanaf die Classic Clash vandaag. En geloof en vertrouw dat jij dat samen met ons geniet hebt. En die spannen wat prachtig gespeeld het. George Worskwil tegen Pakkelsdorp Worskwil. En moet vir je zeggen, dat was een titanische strijd tussen die twee spannen. Maar verder ingeschakeld op Eden FM, jouw Stem in die Paradijs. 6 minuten voor die eer van 3 uur, en nou net na 3 keier in die geselskap van Mandla Tom met The Main Event, alleenlik hier op Eden FM, jouw Stem in die Paradijs. Cheers vir eers, laat die val waai wil, bye bye.

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

0: Goeienaand luisteraars, ingeskakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier binne in die Suid-Kaap. So pas 4 minute oor 8 en jy luister na die program Party Time in die geselskap van Pet en Johnny hier aan Roer van Sake. As jy by ons aangesluit het, ingeskakel het, nou net so pas, hartelike welkom en ons hoop dat jy die aandjie lekker saam met ons gaan geniet, of liever sal ek sê die 2 ure van hierdie Saterdag aan, van nou tot en met 10 uur, sal ek en Pet een bykie saam met jy keier, en somme net die 2 uurtjes lekker saam geniet, en ons weet allemaal hoe vinnig 2 uurtjes kan voorbijvlieg, maar hartelike welkom hier op Party Time.
1: Ja nee, van my kant af wil ek ook vir elkeen sê hartelijk welkom, allemaal wat ingeskakel is, hier sy mense, dis Party Time saam met Pet en John, en ons hoop dat jy die aand ook saam met ons sal geniet. Dan een speciale naansie daar aan Antje Heisel, Jonker, daar in Oudtshoorn, en ons hoop dat het vanavond een bykie beter gaan, en ek hoop ook dat sy die program saam met ons sal geniet.
0: Ja, en terwijl dat wij aan ons, ek kan nou lekker luister en rondkijk, waar kom die stem vandaan, gee ek net van naar ons nommerkies, is 044-884-0831, as jy vir ons wil skakel hier in die atelier, of jy kan vir ons een WhatsApp boodskap stuur by 060-505-2693, en natuurlijk moet Party Time homself aankondig, en vir die luisteraar sê, ons is definitief, is ons hier, op Party Time.

0: jullie moeten lekker aan dit. En vat ons lekker weg. En voor de, alle vrouwen, geziende vrouwen, man, lekker aan te praat weer. Ik zie Alice Hakker. Zie ook na en daar voor Lia Hakker. Lekker aan te, ja.
1: Ja, ik wacht ook nog voor mannen, man.
2: Niks is een geheime party time. Jouw dingen zal uitkomen. Ze hebben een boodschap van tanden. Pet, laat wil me naar je boodschap. Je weet wat ons praat eten, maar hier is een geheime party time.
1: Hij deed het zoeken weer moeilijk.
3: Ons gaan ook niet meer voor Jan onthouden, maar voor Jan tante.
0: Dat is de MDM, man.
1: Kijk je later, dan raak ons ons fancy. En zo'n kaart gaan zeggen, nee, maar het is de JT.
0: Hoe zou je ook nog met de toet? Met de toet.
4: Lende, goeienavond. Terwijl je nou af van praat van die duizend rand voor die gelapte tante. Mijn schoonzuster, zijn babatje is 3 jaar oud. En haar tandjes is vrot, nee. En haar kind was in die kleedel in die kruis geweest. Die probleem is, hulle die, sy moes haar kind in die kruis het al, want die babetje van haar bly ongesteld, nee. En toe vat hulle haar kliniek toe. My schoonsister, sy babetje is 3 jaar oud. En haar tandjes is vrot, nee. En haar kind was in die kleedel in die kruis geweest. Die probleem is, hulle sy moes haar kind in die kruis het al, want die babetje van haar bly ongesteld, nee. En toe vat hulle haar kliniek toe. Toe sê hulle vir haar, dis beensie ongesteldheid van haar tanden. Nou sit sy met een probleem. Die kind bly siek. En hulle was gister weer by die dokter met die kind, ne? Nou sê die dokter, weens die kind sy ongesteldheid van haar tanden, moet hulle nou bijvoorbeeld dat die kind sy tanden getrek word. Maar sy sê hulle was by die kliniek in Cornwall. En sy sal eerst volgende jaar afspraak krijg, om my kind sy tanden in die gas te trek. Maar terwijl die kind nou so aan mekaar siek bly, as een van die luisteraars miskien vir my kan raad gee, wat kundig is, om voorstel te maak, wat kan sy doen om hy ontslaat te raak van hy kind sy tanden, want het is nog lang na volgende jaar toe, want hy kind sy hele boestel is net dopies. Lintie, jy kan my antwoord dat jy as een van die luisteraars my miskien kan help gee namens my schoonsister. Baie dankie. Ek is wat waardeer.
0: Ja, luisteraars, ja.
1: Vir die pleidooi daar van Estian. Ja. Maar, en kijk, en dat gaat nog een tijdje vast voordat hy kan nou wissel.
0: Ja, en ek geloof nie, hulle kan gelap word.
1: Maar jy sien nie, die lekte van die tanden, van jou melktanden is, hy die wortels.
0: Ja, ja, ja.
1: Hy die wortels, ja. as net doppen wat daar, en hy is baie vlak.
0: Hy sê ons, as net doppies.
1: As net doppies, ja.
0: Party time, nee, wacht jong, jylle, lach my klaar, ek weet van iemand met een loogtwaktan. Dis lang en zwart. Ai, en heb je jelle praat van superglue. Ik loop 5 uur in die huis, ik werk toe. Ik loop met een screwdriver. Ik is vrouw alleen. En ik moet mezelf protect. Dangerous. Nou, hoor, waar is die mensen nou al? De screwdriver. Ja. Kijk, je schroef aan jong op.
1: Nee, je schroef hem letterlijk op.
0: Ja, ja.
1: Nee, je schroef hem op.
5: Ja, nee. Zij is zo'n pet en Johnny. Maar als we nog niet omstreden raken, nee, nee. En as ek nou luister, nee, dan, die mense wat nou buiten kan die topic is, weet jy, hulle maak ook die topic nogal lekker, maar hulle moet nie buiten die topic is sien. So, maar bly by die topic, man, bly by die topic, maar ja, man, ja, ek is nog steeds ingehaken en geskakel, luister, en julle lekker, samen met my volgende, om my kampier,
1: Dit is my so lekker om van Kabuki te hoor en die man is

0: كل يوم ما
1: دولك وير دولك سيدو لقى كام في ردي عيس
2: ik het zo mooi naar mijn tanden gekeken. Ik heb voor elke tand het ik een tandenboorsel gehad. Maar ik zit per dag moet valse tanden.
1: Ik denk dat hij gaat zijn voor elke tand een naam gehad.
0: Ik denk hij tanden partytime goedenavond. Partytime hello. Ik hoor jou lente.
3: Ze hebben daar maar net biks van en hij komt er gamsmeer. De tandjes waren van schaafen.
0: Net biks.
1: Dank je dokter. Ach, belent u.
0: Nars. Baie dank je, Lanty. Luisteraars, ons is een beetje oor die tijd, want ons kan hier tamelijk lekker. Ek dank je, enig een sal ons kwalik neem vir dit nie. Maar is tijd vir ons een sympathie slot, waar ons net een beetje ook stil raak en een beetje traan stort oor diegene, of saam met diegene, wat iemand verloor het. Die afgelopen week of alles net iemand wat siek is waar ons bekommerd is. Ek en Piet self, ons is ook so 'n bietjie plat geslaan deur ons vriend en ons skoolmaat wat ons in die week ontgaan het. En ja, ons is net so hartseer, want dit is iemand wat net daar was in die verte nie, dat was by ons, tussen ons, nee Piet,
1: ja, nee.
0: En ons harte gaan uit na ons skoolgroep, wat ook so heg aan mekaar is, en aan sy familie, sy vrou, sy kinders, broers, sisters, en die breë familie, ons dink regtig aan julle, en ons is net so diep hartseer, net soos wat julle is, en net almal, wat vandag by jou opengraaf gestaan het. Ons dink aan julle, en ons sympathiseer met julle, en op elke Saterdag aand, is die naaste ding wat ons kon doen, is om een gepaste lied vir dit te speel, net om ook vir die party timers te sê, ons dink aan julle, en ons is met julle.
1: Ja, John, en ook vir Biodeen daar in Nysna,
0: yes.
1: Wat ons sê sterkte, en,
0: met alle relings en
1: ja,
0: so aan.
1: Ja. Kijk, dit sal nou nie baat nie. Ons het hierdie ding nou al, hierdie ene nou al hoeveel keer gespeel, maar mooi bly mooi. En omdat hierdie ene so gepas is, want hy herinner my aan ons vriend Johnny, wat ons nou hierdie week yes, aan die dood afgestaan het. En dan moet ons ook nie vergeet nie, Ketsens Hoop is ook hard geslaan daarmee.
0: Ja,
1: met die klein ontong. En ja, allemaal wat hartseer is. Hierdie ene sal altyd mooi bly. Goodbye van Lana Ritchie.

0: recuerda bien, yo comencé en Nantes, pero part-time, aquí, por el Reunit. Ahí, ik heb mijn man en mijn dochter afgestaan aan mijn dood. Wat voor mijn bijen zwaar was. Ik mis alle bijen.
1: Ja,
0: sterk
1: bedankt. Ja, in...

0: Ja,
1: Piet, ons aand is weg.
0: Ons aand is weg.
1: Ek kan het amper nie glo nie. Ek het so lekker gekeier. En ek het net gehou van die hele vibe van finansie program. Rarig ek het.
0: Ja, daar is daarom nog so'n tankie oor vir die laatste paar boodskapjes. Dan hoop ek, Christopher Beiker, jy het die aandje ook saam met ons geniet.
2: Die tandemuis sit op sy stoel. Toe gee hy nog die ouwe spiel om te kyk of die tanden nou vir hom pas. En nou draai die ou die spiel ook al in die ronde. Maar nou vind hy uit sy lippe kan nie toemaak. Tanden steek uit. Hy sê vir die tandemuis, hy sê, ek hoop hy die tanden reen natie hoor.
1: Nee, ek vereis een afdakkie.
0: Yes, yes.
3: Met ons aangeen. Hy bedoel, Jolie, als wie ek van huis aan, Ronald van huis aan.
2: Dan
3: nummer wat ons speelt, my vrouw daar, met die vis wat ons net geëer.
0: Nee, wat net volgende keer, asjeblief, ons kan niks hoor, die achtergrond klank is een beetje hard.
4: Ja, nee, Peter, nog nie, baie dankie, nee. En dit is maar net wat jy self van die story maak. Alles sal regkom en alles sal uitwerk. Ek meen, jy moet net jou bydra gee en dan is alles moontlik. En jy moet net in die weer van die vader leef, dan is alles moontlik. Manne, jylle moet veilig huis toe gaan en dankie vir alles vir vanavond. Kavooks waardeer alles.
0: Naand Lintie, ek is blij, jy is vanavond op die radio van Katrina Lottering. Johnny en Pet, jylle moet veilig rijd terug naar die bestemming toe. God bless all of yous, dankie dat ek deel kon wees vanavond. Jannieke?
5: Dankie Lisa, maar sy van geboorte af weet sy wat sy moet doen, of bijvoorbeeld ons is hier oor haar, want sy is maar jong moeder. En alles word gedoen volgens die boeken en die kliniek, wat ook al. Maar dit is nog net die tand, die tandheelkundige goeie actie wat nou die probleem veroorzaak. Maar ek kan my nummer kry, ek, as Johnny en Pet my toelaat om my nummer te geef vir jy.
0: Baie dankie Pet en Johnny vir julle mooi program. Ek het julle program geniet. Veilige reis, sê Anna. Dan uit Jolandi veilige huis toe, dankie vir vanavond. So ja, nee, onze luisteraars is definitief ingeskakel.
6: Goeienavond sê manne, goeienavond sê. Wil net sê, dankie vir geseënde koue, lekker, warm aand. En een geseënde aand vir julle manne en mooi veilig huis toe. En sien mekaar weer volgende saterdag as die vader se wil arbeid is.
0: Dankie, Grenwell.
6: Geseende aan vir julle manne.
1: Dankie, Grenwell.
6: En Pet, jy wat so hard te lag, jou tanden kan ook nog makkelijk uitval.
0: Ja, nee.
7: Pet en Johnny, ons sal ook moet kyk na telke volgende onderwerp. Een volgende onderwerp. Ek weet nie, julle kan onthou die tyd van die Turke. Daan Mosselbaai, toe ons met Mosgas begin het, die Turke. Van die loop klompke Turke rond hier so. Al die Pakkelsdorp. Tot binnen die kreks. Ons sal kyk na volgende program. Onderwerp. Bietjie uitvind waar is die Turke.
0: Ja, nee, ek onthou die Turke, Johnny.
8: Ja, antibiotica is baie gevaarlik. Gebruik liewste ankelbotica. En Pet en Johnny, weer eens, baie dankie vir julle opoffering, man. Een man het het geniet het so, man, mis julle as julle nie op is, he. Maar julle twee met een geseende week het, julle twee en julle familie, as daar nou niks voorval, he, by Pet en Johnny, nie, as jy nog moest mekaar weer volgende week, as daar iets voorval, by een Pet en Johnny, ek kan die ander Pet en Johnny volstaan, as jy verskoning sê, bye. Om allemaal normaal te kry, is ons dan abnormaal.
0: Ja, nee, naand al die party timers, is die boodskapie?
2: Naand, my twee neewe. Groete, tot volgende week.
0: As hy Mr. M, dan laaste boodskapie wat sê naand aan al die party timers. Johnny, ons is uit. Ons is uit, die so luisteraars van my kant af, baie dankie. Ek het die program, ek het het geniet. En ja, een geseënde week voor elkeen. En als alles, is daar alles mooi verloopt en niks valt voor je, zien we elkaar weer volgende week dezelfde tijd. Dezelfde plek. Tot ziens.
1: Tot ziens aan mijn kant af. Voor vrede en liefde van allemaal. Prachtige week voor allemaal wat voorlee. En mag net gins in de gave jullie achtervolg. Tot ons elkaar weer zien hier op Party Time. Goeienacht.

huis is nie meer ver. Klippe en randjies afgeets, stil films flits verby.

jouw niesie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.